0: hoor, dat is voor groep broer, ja. So, ja, maar mijn andere oom heeft mij altijd getraumd te coach om bal te spelen in Bosmond.
1: Yes.
0: Ik heb het gezoek, dreamt of ik was bij een groot Liverpool supporter.
1: Ja, unfortunately. You know?
0: Nee, en altijd met dromen wil ik net wereldbeker en, you know, pas te bezoeken uit, maar die heren het aan de plannen voor ons, man.
1: Ja.
0: Ons al die plannen maken, maar die heren gaan jou die weg bij zo, ja.
1: Ja, en ik denk, jij praat bij nou voor mij soort gemeenschap en je praat bij over ontwikkeling, maar denk jij begint daar die liefde, of wat, waar denk jy, waar denk jij begin daar die liefde begin van voor mensen?
0: Voor mensen, ik denk van mijn ma. Mijn ma was erbij, mijn ma toen ze nog geleverd het bij mensen geld geleen.
1: Yes.
0: Zij, even als ze niet die, maar ze was een mens wat niet nieuw kon zien. So, ik denk, ik kreeg hij van haar af. En net om te zien hoe blij mensen worden als ze kinderen komen naar je huis toe. You know, even when people would use her, het een paar kwaad geworden, maar ik kon niet verstaan het niet. En, dat is een pastoor wat in andere is gekomen en gezegd dat hij zien mijn ma doen een soup kitchen in die gemeenschap.
1: Yeah.
0: En that type of way. En ik denk dat that's where my love for so slim is. But God born, you know. Ik kreeg van die NBA af, die NBA case.
1: Yes.
0: To zien ik hoe die mensen, because iemand heeft me gezegd in de NBA, gezegd, slim, no matter hoe groot je wordt, no matter hoe, de, moet nooit je gemeenschap vergeten.
1: Yes.
0: Paar mensen soos, vergeet van het, waar hulle kom. You get what I'm saying, bro? Yeah. It's like, no Rico hier en Joe Buck en Bright Lights, dat is alles.
1: Ik
0: ken niet. Het was van waaraf
1: je? Ik is van de oorhoudsap. Ik
0: klik zo'n
1: scan op.
0: Ik ken het.
1: Ik klik zo'n scan op. Maar het is mijn pa, man. Mijn pa. Ik is, verstaan, hij was van Babian's Club.
0: Oké, daar is ja.
1: En ik is geboren in P.E. Maar net 5 jaar
0: af. Net 5 jaar
1: af. Eetendag, Appington, Bloemfontein.
0: Dat is een krap, nee, voor record.
1: Dat is een hele krap situatie.
0: Dat is een krap.
1: Volle kap.
0: Ja, bro. So ik denk ja, man. It's not forgetting those places. Verstaan je? Dat plekken maak ons, man. Verstaan je? Van mijn ma is ook oorsprong van Ooskap. Als we gaan altijd bij Ooskap toe en plaas toe.
1: Oké.
0: Het zijn niet die mensen, man. En hulle kijk op zo bijna naar ons toe.
1: Ja.
0: Ons is die hoop. Yes. Niet dat ze nu hoop heeft, maar ze hebben voor jou zin. You know, so that's what I'm saying, not trying to forget where we come from. You know, because these people look up to us. You know, we are role models for these people. Mm-hmm. So just playing that part, and you can't forget that. Because Mora is a kind wat op naar jou toe kijkt.
1: Yes.
0: En jij kent niet.
1: Mm.
0: Of kinders of scholen.
1: Yes.
0: En verstaan je, dat was een movie Hansie, want die Hansie is een movie.
1: Ja, ik was in die movie Hansie.
0: Was jij?
1: Ja, ik was op Grey geweest.
0: Maar hier op Grey was Hansie. Ja. Was Hansie?
1: Hansie was op Grey.
0: Hansie is die movie waar die kind heil, ne?
1: Ja.
0: Waar toen Hansie die game verkoop, dan trek hij die trein,
1: yes,
0: ne?
1: Yes.
0: Dan heil hij.
1: Ja.
0: Die movie, die stuk heeft mij altijd daar gestaan en ik zei, I don't know, and so nobody's perfect on this earth, verstaan je, but die platforms wat ons heet, moet ons altijd uitkijken.
1: Yes.
0: And try and just better, because you don't want to hurt that kid. Mm. Because die mensen, kijk Frank, ons het opgekeken naar mensen toe.
1: Yeah.
0: Verstaan je, dat is zekere mensen, ik heb ook RSG geluisterd van in afval. RSG was, mijn ma had geluisterd, maar dat was amper R.I.P. man, dat is die oomse naam. Hij heeft geluisterd, maar ik had die man altijd in die aand geluisterd. En dan, lekker spreek die mensen. Zo ons ook kijk naar die mensen toe.
1: Yes.
0: Today, we are fortunate dat kinders ook kijken naar ons toe. So.
1: Ja, en om ook die amp in te vatten. Ja. Ook achter die stoel te zetten.
0: So,
1: achter die microfoon, dus niet achter die stoel te zetten.
0: Nee,
1: maar achter die microfoon te zetten. Kom eens gaan wat daar doen. Nou, baie jong mensen voel vandaag hulle omstandighede bepaal hulle toekomst. Was daar ooit een stadium waar jij ook vastgevang gevoel het in die omstandighede?
0: Repeat that.
1: Baie mense voel vandag hulle omstandighede bepaal hulle toekoms, né? nê. Nee? Dis hoe hulle voel, okay, kyk hierso, ek is in die ene taal of ek is in die ander.
0: Nee, dat
1: ek sê ene deel is verkeerd, ja, maar, ja. Is dan mooi as jy daar in ene deel gedaan. maar ek sê baie mense dink dat waar jy is.
0: Ja.
1: Verstaan, was dat ooit 'n oomblik waar jy so gevoel het?
0: Ek dink jy altyd, you know, ja, jy daar sit as 'n kind en die ding is, ek kyk man, Rits, ons kom van daar af van wat my eerste seer gemaak het van Kliptown af, wat so jy sê, dat was elders in Kliptown, ne? Maar in Kliptown nou en so, ons het nog die paraffin stoof gebreid.
1: Yes.
0: En die paraffin om die hutte te kry.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En nou en dan, ek sal nooit vergeet die man, maar daar was, paar kinders was net snaaks.
1: Ja.
0: Dan sê hulle, ja, jy reik na paraffin. Jou kos,
1: Rekna
0: en jy kan uitgemaak, laat jy
1: nou, hy,
0: daar is dat ek sê, nou vandag sy leven, sag jy wens perfie,
1: ek spreis op perfie,
0: voor ek gaan stik, hy rekken, jy nou, dan kijk jy, as jy op pad school toe is, ons is nog van die veelwaters wat op die kant is, ons het van die gemeenskap, Rico, jy klaar,
1: Yeah.
0: Skotte gewas en goeie water uit in die straat en,
1: yeah.
0: maar jy loop in het, you know.
1: Mm.
0: En die eerste was ek the thing I didn't like about myself growing up was at first, not a lot of the times, but I was embarrassed.
1: Mm.
0: I didn't want to be from there, I didn't want to say the arkeiki and that, and I think that, you know, those certain situations make you see, but
1: maar het help jy hoe ver toe een mens gaan in jou leven nie, as jy nie terugkom nie, dan ga jy nie recht voel nie,
0: dan
1: kan jy nie voor en toe nie.
0: Daar sê, sê nie, so, I think that certain circumstances was die, I see you ma, heel nou en dan, en wonder jy, en it's just like, hey, gaan ek altyd hier blij, but, you know, die driving force,
1: yes,
0: jy moet die hitte in jou hart en het,
1: dis die waarheid,
0: verstaan jy, die fireball, as die fireball in jou is, and you know, certain things just made me not see it. Maar soos jy gesê het op die TV, soos so het Kliptown Youth, right?
1: Ja.
0: Waar die NBA al my gekry het.
1: Ja.
0: That place was just there.
1: Ja.
0: But al die jare kyk een mens voorbij dan.
1: Yes.
0: En een soort, verstaan jy? En you look past it, en jy dacht, eventually, my ma gesê, dat gaan nie.
1: Ja.
0: Want is jy ooit want to protect me.
1: Ja, ja.
0: Fijn, die gangster is dan met chomis. Met chomis was Missouri toe ek, my maak gesê, jy gaan close friend. Maar ek sê, ek is die enigste jene, sy sê, jy gaan hier school. Jy gaan nie daar bedaan met, jy gaan hier.
1: En ek kan vir jou sê, dit is, en ek voel amper, ek voel myself een klap in die rug hier, as gevolg van die feit dat, dit is die ding wat vir my gemotiveer het om Johannesburg te kom. Want ek wil nie my kinders moet aan met soos by school toe gaan. Die van, dit gaan nie oor dit of dat.
0: Nee, ja.
1: Het gaan oor die kultuur
0: wat
1: bezig is om aan die verkeerde kant toe te leen. En wat my dochterkie, wat my laatie begin gaan sien as helder. Verstaan, so as ons nie hou van die helde wat ons kinders het,
0: dan
1: moet ons het word.
0: Dat sê.
1: So ek dink het is.
0: Nou, dat is wat ek sê, Nick, I'm very, very proud of you, en is nie, like jy hou jouself beter as dit nie, bro, it's just for better circumstances.
1: Yes.
0: Because what I'm saying, for
1: life or death.
0: Life or death, like what we coming from, you know.
1: Yeah.
0: Mense like my ter, ek is baie lief van Gayton McKenzie, onze minister. En, enig, was as acteur wat baie s'nachts gewees het.
1: Yes.
0: Ek, my eerste keer toe ek kom ontmoet het, twee jaar gelede, 2024.
1: Ja.
0: En was 2024, last jaar, met hem last jaar first time. En ik poste de caption, very nice, en ik vraag, ja, hoe kom is jy so bad voor jou, man, toen zei ik, van mijn gemeenschap ken je niet wat bedoel die pitch nie.
1: Yes.
0: You know, en dat is even om, en waarom mensen Michelle Abana, wat baie close is, zei ik altijd, she made it, and she took such a nice video, bro, and she's like, excellence in a video, that's why altijd, even met die saftas, as altijd, that moment of excellence, you know, and that's how she puts it, you know, ander mense sal so ek sê, for ons alike is van ons gemeenskap, and just to any kid anyway, that is to show our kids, there's a different life out there, it's not just,
1: ek is die lang show, ek is die in die end,
0: dat
1: is die long weekend,
0: dat is,
1: ek is die saam met jou, so as ek so toe kan gaan, jy het ook
0: dat sê, verstaan jy, en as jy my sien met die, so like I sê, ons kyk op na mense toe, hier is iemand wat ek op toe na kyk, en as hulle van my sien, mense wat opkyk, en mense saam met sulke mense,
1: yeah.
0: it create it's that that type of burning type of thing. You know what I'm saying, bro?
1: Want ek bedoel, by einde van die dag, het is die toppunt van die ouse yeah. werk so ver, tensy hy nie hoor yeah. gaan nie, maar dit is nou nie vir my om te praat. Ons gaan yeah. later praat That's met 'n ander dingetjie wat gebeur, en ek dink vir die jeugd gedag is het yeah. goed dat jy kan ook praat uit, en dan kan ons bietjie gesels bietjie yeah. oor die projekte wat jy doen. Maar vir nou wil ek eers by jou hoor, terwyl ons besig is met jou story. Wat dink jy het jou gered? Dink jy sport, mentors, geloof, mense wat in jou geglo het?
0: Nee, gaan nou, nee.
1: Jy
0: maar gaan sien waar die naal op die kop staan, alles.
1: Ek is een braaf met die hele boom alleen aan die
0: kap. Wow.
1: Ja.
0: Jo, maar ek ga enige jammer, bro. Nee, jy het hulle allemaal die punte geslaat. Die eerste ene was?
1: Die eerste ene wat ek gevraag, was het sport?
0: Sport, die sport.
1: Mentors? Geloof, mense wat in jou gegroei het.
0: Ja, alles van daar. All of the above. Geloof ook baie, ek geloof baie in die Here. You know, I won't ever force somebody to go to church or anything, but, you know, as long as you're believing in something, and it's something that you know.
1: Ja.
0: En voor die Here, ek geloof die Here was baie, om hand is altijd oor my. Net was ek altijd even in die hemel, en wat my ma en my pa is, nou, praat er met die, like, you know, man, I get you, bro, and I appreciate you for that. En hulle praat met die Here oor my, verstaan jy, net hy. En jy kreeg die pastoren wat gekom het, wat oor ons bid. Nou, en dan kom jy, dan ken jy nie hoe kom, dan bid hulle oor een baba, en dan wonder jy, en die maas hulle bid vir die baba. Ken een mens nooit, because he's al net, you know, and that is one of the most intriguing things for me seen it. En die mense wat in my kloot, my hele familie, you know. En soos ek sê, ek is die type wat always sal altyd sê, I think I'm one, ek had die woord celeb, but een van die mense wat altyd tyd uitvat vir die mense.
1: Yes.
0: Van die mense support jou.
1: Yes, yes,
0: en
1: nie
0: die mense wat die tyd uitvat om jou in te glo.
1: Yes.
0: Sien nie wat sê ek, bro. En, you know, so much of us, man, ons het die neer, dat dier my is, ek is die, dier my, and it's not.
1: Dan weet jy, is nabij om te val.
0: Das, nie, sien,
1: ja, as hy, dan, wat sê ons naam, Ngizwe,
0: ja, sien jy,
1: Ngizwe, jou, dan sê jy, hy is al, nie dat ek oordeel, ek sê maar net, mens kan sien,
0: wat,
1: as jy oordeel, gaan jy geoordeel word. So ek wil nie opoordeel, ek sê maar net, ek sien das wat ek sien. Maar ja, op die ene begeer van my, nou maar luister.
0: Sien jy, soos jy praat oor geloof, van, op my phone, is iemand raam te bel, as a potential chick, as die man my bel, ken ek sekere goede, wat gaan gebeur.
1: Yes, yes, yes.
0: Ek gebid vir ons, en ek sê, hey, jara, as ek kom hier, ek sê, you know, ek laat ons connect, maar laat ek connect met my choma, laat daar iets goed gebeur.
1: Yeah.
0: And just out of faith. So this text that just came in.
1: Was a text?
0: Yes, a text. Yes, we're going here, and here, money, here. But I'm saying just the belief.
1: Yeah.
0: You know, so mental, people's belief in you, people, your mindset as well, sport as well.
1: Yes,
0: like,
1: yes, yes.
0: Wanting to see, like, it's so, the generation what, no, bro, was ek en jy, onze ouderdom en die generas. I think, bro, Frank, we go way, not saying like, I'm doubting, like, things would have happened so much. Things are so easy for these kids. Maar hulle is nog steeds leeg.
1: Yes. Nee, maar hulle wil niks doen nie. Hulle wil net op die voorn wees.
0: En om, as is baie, R.I.P. na my ander maat, hoe Shireen, hè. So sê jy so na, ek wens sy was nog, maar gauw een dag vat, na my ander van waar my sister sille is.
1: Ja, ja.
0: Sy het altyd gekook.
1: Ja.
0: And every Sunday, bro.
1: Ja.
0: We'd be around the table.
1: Ja.
0: No phones. Nee, lekker kook, lekker
1: yes,
0: hier.
1: Yes.
0: Ons gaan die, as ons polk ons kou, that's what I loved about my son is my families and elders, you know?
1: Ja, ja.
0: Ons gaan TV kyk, ons gaan bon, ons gaan muziek luister, ons gaan kook, ons gaan sit, ons gaan praat.
1: Yes.
0: Ons gaan, as you may see, topic sê, die wonkie, die, wat aangaan om jou, ons connect.
1: Yes.
0: Like you say, that's what your show is about.
1: And
0: the phone is making us lose that. That's what I'm saying, like, Franco, ek ken nie van jou nie. Ons is dankbaar vir, that's why I say, was ek in jou school met ChatGPT, ons whole 100, bro. Ons great distinctions, bro, like that. And that's the danger of it is, these kids don't aan 'n tent nou moe.
1: Yes.
0: Ons wil nie weer dink. Nie even groot mense, ons yes. wil nie dink. Ons gaan net op, boom. Meetings as ek ken, ek is laat vir yeah. RSG, laat ek skryf my gauw iets as ek sien. But, you know, and the fun yeah. of it, when we, I think, grown, was the, like you did radio, yes, the yes, first yes. thing they gave you was as the theater of the mind.
1: Yes, yes, yes.
0: You can it nie sien, mense yeah, kan nie verstaan nie. That's
1: yes,
0: why
1: yes.
0: people do podcasts these days, people do things, it's fun and it's, we see that, but mm. back when radio was for us, man, ek het gedink, ek het gewone roleje,
1: yes.
0: I imagine thing, my imagination.
1: Ek is a bra met
0: a kakkie broek. Daar is a verstaan nie, en jou ketapallas, en verstaan, maar ek ken nie meer met die ouse reik, en
1: ja,
0: you know, it's just like that's what that was it for us.
1: Yeah,
0: that's
1: yeah.
0: why I think that's why I enjoyed growing up the way we grew up
1: yeah.
0: because I think that made us more hungry. Still today it yeah. still makes us more hungrier, it makes us more verstaan jy? And
1: yes.
0: just to be different. I think I always wanted to be different.
1: Yeah.
0: You know, and seeing you for instance at I think that's the first time. So before Saftas we met Michael Jackson. You know, seeing you speaking Afrikaans over the red carpet.
1: Yeah.
0: Die mense het gedoen, was so skaal, you know, and it's like, maar mense sien daar as 'n tweede,
1: ja. Yeah.
0: Yes, yes, yes. You know, and just that difference, and that's yeah. how I always wanted to be in life, just yes. to be different and yeah. show kids, because I'm yeah. about found ekkom.
1: Yeah.
0: Eire tracks, as eire kare steel, eire. Kijk, een van my chomies, I hope, God willing, ek hoop hy is nog levendig en vandag sy lewe en of so, ek ken jy, het dinge sy, got arrested in grade 7, hijacking cars, started doing heavy drugs, and, you know, that's like, say,
1: nee, maar ek sê vir jou, dit is a cousin van my, dit is a nephew van my, as mense wat jy kan niks doen nie, en dan hoor jy die persoon is in by die tronk, en dan die volgende keer hoor jy nie, die ou is in die kar besig, nou dis die man dan by,
0: hoe, waar krij hy kar?
1: Hoe, ja,
0: waar krij hy kar?
1: Maar het is nie verder,
0: dit is
1: ons raak nog steeds in het, want, bedoel, jy werk baie met jong mense,
0: ja,
1: nee. Nou, wat is die grootste pijn wat jy tans in Suid-Afrikaanse jeug nou sien?
0: Toch, unemployment.
1: Is het?
0: Unemployment. Nou, dat is die woord wat ek soek, man.
1: Mm.
0: No ambition. Niks, ken jy. Ons
1: yeah.
0: ons het seker met nog karre gespeel met bakstene,
1: yes,
0: ek dink is 'n kar,
1: because
0: the imagination, because we wanted to always not see,
1: yes.
0: that, but lack of ambition, lack of infrastructure,
1: yeah.
0: you know, hulle wil bo, hulle wil, maar nou, yo, like, just the gun violence,
1: yeah.
0: like this, ons kinders is baie,
1: yes.
0: teleergesteld.
1: Ek hoor jou.
0: Hoor jy wat sê ek,
1: bro?
0: En het sal ek sê vir jou, even as jy op televisie gaan, ek ken iets doen seker, maar nou ek try, het sal beklik so baie om te ek, because I'm that, even if it's that 30 minutes, I'm that child's
1: yes.
0: safe haven.
1: Ja.
0: That motivation.
1: En jy sê, nou, was jy in Skeemsaam
0: geweest? Skeemsaam en Generations,
1: ja. Skeemsaam en Generations.
0: Yeah.
1: Genaad, dit moet seker ongelooflik.
0: Daar was, ek dink, as ek die eerste acteur wat op twee shows, was daar simultaneously geweest het.
1: Ben jy druk?
0: So, from Skeemsaam, I went into Generations.
1: Yes.
0: For like 3 weeks. But, every day.
1: Was seker ben jy druk?
0: Was
1: jy druk? Die loop met
0: ek represent, ek playing on the same day, bro.
1: Yes, ek
0: so,
1: wow, okay.
0: So, speel op dieselfde dag.
1: Okay.
0: For 3 weeks. Van, ek kom uit Skeemsaam in Generations in.
1: Genade.
0: God's grace,
1: bro. Ek sê jou, my man.
0: Dat is wat ek sê, en shout out to Ricardo Klaassen. Nee, jy sal hom een dag ontmoet. Baie close, Mikey, van my. Hy won best director for Skeemsaam.
1: Yes.
0: En hy het altyd gehad, om woorde, hy spreek oor met die man, want hy is miskien, maar sê, jy moet ook, man, jy was altyd by al die shows, maar my enigste droom is nou, toe gaan ek, want ek was miskien, gaan ek afskien, toe gaan ek Jen, toe sê, my droom is, jy moet op die twee shows, is die selde dag, net een, hy was om droom, net een dag, net so, toe maak jy dit so, 3 week omtrend, en, like I'm saying, daar is die ding, Franco, wat jy het gemeen, wil call it one day on your show. And
1: yes.
0: You say, but I anti forbei geloop met die baba and saying.
1: Yes.
0: That touches you, right?
1: Ja, eindelijk let's connect. En ja, dat was mij ongelooflijk, want dat was een buitenkant opname wat ons gedoen het. Niemand had eindelijk let's connect kleren aan.
0: Dat is.
1: En dan iemand wat voorbij loopt met een kind en jy, en iemand wat in die straat loopt.
0: Dat is.
1: Ja, en Everton. En Rai, wat is Everton? Dat is ook mijn middelnaam.
0: Wow.
1: So, ek sê, dit is voor mij een
0: wild. Verstaan je wat ik
1: vandaag.
0: There we go. My thing was altijd, I wanted kids to rush home,
1: yeah,
0: to watch me, because we used to rush home, right?
1: Yes.
0: Because that's the special. That's why you're doing TV. He's not here on net a celebo of the out of this. It's got to make impact, man. You've got to change.
1: Yes.
0: The mindset, and that's why I say, as you can see, it's totally different.
1: Yeah.
0: You know. Ik wil niet komen maar iets opnemen, maar yes. Wil, ik moet iets verschillends spelen. Niet die tootsie.
1: Nee, maar die tootsie is lekker, man.
0: Nee, die tootsie maakt je zo lekker, hij wat ik ga houden van die tootsie. Ja.
1: Maar je wil bikini zelf
0: drukken. Yes, because any wat ik ga dissen dat nou, was het een policeman wat corrupt geweest, maar toestellen niet. Je moet een goede policeman als nou hier.
1: Yes.
0: Want ons ken je een net big challenge, you know?
1: Dit is meer druk om jezelf te spelen. Want ik denk je zou een goede policeman zeker geweest, want dit komt nog van een policeman zijn zin af.
0: Wow.
1: Hij was die generaal van die Vrijstaat geweest.
0: Ja.
1: Ik denk, ben je persoonlijkheid. Hij is me zo afgetreden. Die man is nog bezig met die duim in die kerk.
0: Oké. Nee, kijk, net is gezoekt, man. Als ik die rol krijg, dan...
1: Ik zal je nou vatten om te
0: doen. Dat is duizend bloemen.
1: Perfect. Dit om je draai, nog maar niet draai. Maar ik wil vandaag ook dan ook bijhoren. In connectie met die gemeenschap. Nou, ons praat baie oor... verandering in Suid-Afrika, maar verandering gebeur nie net op sosiale media nie, né? Nou, dink jy jong mense besef hoe belangrik hulle stem eintlik is, nie net hulle stem op sosiale media nie, maar letterlik hulle stem by die stembus.
0: Nou,
1: en kan jy ons sê, hoekom dink jy so?
0: Alles nie like how like again how we grew up. Ons was wat passioneert om te praten.
1: Yeah.
0: There was no social media.
1: Yeah.
0: There was no that type of thing. Je moet geloven, als je wil iets zeggen, do you have to voice it.
1: Yes.
0: You know what I'm saying? Like the funny joke was always toen ons die andere kinder waar die ouders wel dreig om te zeggen gaan police daar zitten. Daar zei hij dat hij niet. You can say this thing and like I'm saying it's so ChatGPT things for us now. So I don't, my thought is not even my own thought. I'm telling this ek maak die robot nou.
1: Die robot is jou thought. Yes.
0: En is nie recht. So nou lyk dit. Hy klink baie intelligent, maar hy sê nie wat en hoe jy voel nie.
1: Yes. Nou sê jy net, ach nee, fine.
0: There we go.
1: Maar dit is nie fine.
0: Daar sê jy, bro. I mean, you see what's happening in the country now, right?
1: Yes.
0: Especially aan KZN hulle.
1: Yeah.
0: Hy gesien, hoe kom hy mense op? Hy mense het sê, hulle moet uit, hy sê. Hulle praat, hulle staan.
1: Yes.
0: As nie die, hey, op social media, hulle moet loop. Die mense, example bro, en I saw a video yesterday, was so, het sê die mense, hulle, hey, 30 June moet hulle uit. And they believe in their voice.
1: Yeah.
0: Whereby, this is the thing that we want for our youth, and our youth, hy gaan vir die trial of vir, and when he just gets a no,
1: yeah.
0: Hy gaan terug naar die shelter.
1: Mm.
0: Verstaan jy bro, wat sê ek? En net so ek sê, so even my broer my altijd geleer het, even toe hy met Chiefs gespeel het, hy het altijd gesê, ons, as die coach ons scale, ons heel neem ons sit.
1: Ja.
0: And it made us better, it made us stronger.
1: Yes.
0: Whereby, vandaar se kinders jy maak so, it goes into a shell.
1: Wat ek wil by jou hoor, omdat hierdie programma's naam Intune is, wil ek by jou hoor, wat se liedjie dink jy in die land nodig? So Intune is 'n musiekprogram, verstaan? So en waar ons ook diep gesprekke het. So ons tune in met jou, met die mense, wat vanaand luister. So as jy wil bietjie meer verduidelik oor wat is die pyn van die gemeenskap of van die jong mense, of wat hulle moet hoor, wat se liedjie sou jy vanaand kies?
0: Maar ek meen, ons het die film gekyk van hom nou die dag, by die premier. Mike, I think Heal the World.
1: Heal the World.
0: Heal the World.
1: So Heal the World sal die eerste wees,
0: heal,
1: ja.
0: Heal the World, because
1: yeah.
0: we need that, man.
1: Yeah,
0: we need
1: so
0: the as negatief, alles is negatief, alles is net. En het lijkt mensen te drijven. Dus zoals ik zei, ik was verschillend. I've always looked at the yes. positive. I never tried. Even als ik building kan bomen, ik ga altijd denken, dat is een dierie.
1: Yeah.
0: But I can us might, us yes, might, you yes, know, yes, something yes, might happen, but yeah. there's a way, and I think, yeah, heal the world.
1: Heal the world for Meneer Slim Dope, dear Michael Jackson, that here, on Intune, with my friend, Ricky Lucas.

Misschien heb je bergje in zijn maag. En staan en opkijk ver naar boven. Vanuit die vullis van Oranje straat. Hulle ken al lang die klanken, wat uit haar woonstel.

Saint-Saëns' voorstelling van die olifant, of olifante, hierdie een noem hy persoonlikhede met lang ore. Mens sou aanneem dis donkies.

uittreksels uit zijn Saanse carnaval van die dieren. Olifanten, donkies of personen met lang oren en dan die aquarium voor die vissen. Die eerste twee, olifanten en donkies, was die Weense Philharmonische Orkest onder leiding van Karel Böhm met die pianisten Alois en Alfons Kontarski en die cellist Wolfgang Herzer. Bij die aquarium met onze hele spul Kanne Meissens gehad. Die cellist was Sheku Kanne Meissen, die pianisten Isata en Konya Kanne Meissen. Die groot Italiaanse pianist Maurizio Pollini is geboren op die 5 januari 1942 in Milaan. Hij was de zoon van een beroemde architect Gino Pollini en zijn moeder was Renata Melotti, die zuster van die beroemde Italiaanse beeldhouwer Fausto Melotti. Hij had dus baie goede genen ontvangen om een creatieve kunstenaar te worden. Maar, ten spijt van die feit dat hij heel wat prijzen veroverd het, hij in een stadium begin twijfel aan onszelf. Dit is, ik bevrees, een algemene probleem met mensen wat bijzonder creatief en kunstig is. Hij toe vir een ruk ophou speel en onderrig ontvang van die ander groot Italianer, Arturo Benedetti Michelangeli, tot tyd en wyl hy sy selfvertrouwen herwin het. Twee van die belangrijke competities wat hij gewen het, was die Ettore Pozzoli competitie in Serenio, Italië 1959 en die jaar daarna het hij die 6e Chopin internationale klaviercompetitie in Warschau gewen. Nou hier is Maurizio Pollini met een beetje Chopin.

Kijk, als een mens niet jouw toon leren geoefend tot je blauw in die gezicht wordt, die kan je niet zo spelen, nie. En ek onthou vir een muzikale ploert soos ek, was dit altijd die zwaarste ding om toonlere te oefen. En daarin is ek bevrees, leie jou succes. Dis waarom ek nooit saam met die New Yorkse Philharmoniese Orkest gespeel het nie. Het is natuurlijk een poging tot een grapje, nie. En wat het nou nog moeiliker maakt, is in C majeur, dus alles net op wit note. So jy met jou vingertjies baie goed uitgesorteer, voor jy die ding kan speel. Dit is Chopin'se studie in C majeur, werk 10, is nou een van sy vroege werke. Die pianist natuurlijk Maurizio Pollini. In geval iemand een duif in die achtergrond hoor, een bronstige duif, as duive kan bronstig raak. Dit is nie klanke in die eie kop nie, dit is een duif hier buiten, wat ek nou nie kan wegkry nie. Ek probeer om verjaag, maar hy sê, dit is my wereld hierdie. En hy is in een mate reg. Ons volgende muziek is een sangeres wat ek so 2 of 3 weke gelede gespeel het. Ek is na haar toe verwijs door een vriend van my, wat ek nog nooit van tevore van haar gehoor nie. Dit is Veronica Cangemi. Sy is Argentijn, sy is gebore in Mendoza in Argentinië en sy was aanvankelijk een cellist in die Mendoza Symfonieorkest, totdat sy eendag een nationale sangcompetitie in Argentinië gewen het en ook onder andere in Barcelona die Francisco Viñas competitie. Sy specialiseer in barok en Mozart, maar ek dink dis 'n besondere sangeres. Hier is sy in Lascia Ch'io Pianga uit Rinaldo van Händel.

Veronica Cangemi met Lascia che pianga uit Rinaldo van Händel. Zij is begeleid door die Franse groep Una Stella, die Una Stella Ensemble. Maar moet niet van mijn vrouw, hoe komen er nou juist een Italiaanse naam uit niet? Die derde deel van Paganini's vioolconcert nummer 2 in B-mineur wordt erkend onder die naam die Clocchi, la Campanella. En Frans Liszt heeft toe sekere van Paganini's thema's geneem en dit verwerk vir klavier en het ingesluit in sy 6 groot studies van Paganini. Hier is die Clocchi van Paganini verwerk door Liszt en het wordt gespeeld door Daniel Trifonov.

Georgi Amor, qualche ristoro, uit die tweede bedrijf van die huwelijk van Figaro, gesing door Jesse Norman samen met die BBC Symfonieorkest onder leiding van Colin Davis. Bijzondere mooie opname, denk ik. Lijkt mij ons programma dra zwaar aan klavier vandaag. Hier is muziek wat mij altijd herinnert aan die drie beertjes. Vreemd. Dat is die derde deel van Saint-Saëns tweede klavierconcert, die in een G-mineur. Die pianist is Pascal Roger en die Philharmonia-orkest staan onder leiding van Charles Dutoit.